0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de hele dag door.

evening, Mr. Bond.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radioactief. Actief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de hele dag door.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Actief, de muziek van jouw leven.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De grote natuurbrand op de Hoge Venen is mogelijk veroorzaakt door het Waalse Agentschap voor Natuur en Bos zelf. Dat meldt de RTBF. De brand ontstond vermoedelijk door een landbouwvoertuig tijdens maaiwerken. En dat voertuig zou dus van de overheid zijn. Parket van Luik onderzoekt de zaak, maar geeft nog geen officiële bevestiging. Er is grote onrust over de nieuwe waarschuwingsteksten op alcoholreclame. Binnenkort moet daarop staan dat alcohol de gezondheid schaadt en dus niet enkel alcohol misbruik. De brouwers in de horecasector reageren woedend in een open brief. Artsen benadrukken dat burgers recht hebben op de juiste informatie, zeggen specialisten. Buitenlandse Zaken krijgt geen contact meer met twee Belgen na de zware overstromingen in Nepal. In de getroffen regio zijn 15 Belgische toeristen aanwezig. De ramp eiste al 157 levens en ook in buurland Tibet vielen 3 doden. Bijna 600 toeristen zijn nog vermist. Succes voor de Belgische vrouwenteams in Europa. OH Leuven won in de Champions League overtuigend met 1-4 op het veld van het Poolse Snojowicz. Volgende week woensdag is de terugmatch in Leuven. In de Europa Cup won Anderlecht de heenmatch met 2-1 van het Nederlandse Feyenoord dat al vroeg met 10 man viel. Beginnen regenachtig, daarna vrij zonnig en warm, 29 graden. Tegen de avond stijgt de kans op onweer. De dagen daarna wordt het wisselvallig, maar ook koeler met temperaturen rond 23 graden dan.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio.

0: in a stupid ass way.
1: Het oorspronkelijke is van Jacques Brel, gecoverd door Mark Helmond, ja, Peter Straker, Mommis en natuurlijk ook door deze Scott Walker, 1967, Jackie. Hey, goedemorgen, het is donderdag 27 augustus, we hebben er nog 200 of nog 126 dagen te gaan. Het is de 239ste dag van 2026. Straks hier in Breakfast Club in dat eerste uurtje krijgen we onder meer de komende minuten Jovanotti, L'Ombelizio del Mundo en Can You Feel the Love Tonight, Elton John. Maar eerst Hit Me With Your Rhythm Stick in Dewey and the Blockheads. Goedemorgen en welkom bij Actief.
2: In the deserts of Sudan and the gardens of Japan,

Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: Lisa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
1: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg. Net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo-mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familieradio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo-mosselen.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Radioactief, de muziek van jouw leven.
3: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

The Wanderers, dat was muziek uit 1961 van Dion. En op zondag 30 augustus wordt rond de sporthal Hoge Wal in Hertvelde de halve marathon gelopen. De organisatie van deze 36e editie is terug in handen van Runners Evergem. En de start is om 10:30. Naast de halve marathon zijn er ook twee kortere afstanden, 5,2 en 10,6 kilometer. Wie daarvoor kiest, start om 10:40. De start en aankomst zijn voorzien op de atletiekpiste aan het sportcentrum Hoge Wal in Hertvelde. Meer informatie vind je op www.runnersevergem.be. Lemon Pipers, Green Tambourine, en deze Frankie van Sister Sledge.

0: begin regenachtig, daarna vrij zonnig en warm, 29 graden. Tegen de avond stijgt de kans op onweer. De dagen daarna wordt het wisselvallig, maar ook koeler, met temperaturen rond 23 graden dan.
1: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.
2: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

0: With a little help from my friends, je hoorde Duke Cocker. En we hadden ook nog uit de jaren 70 Take to the Mountains, Richard Barnes. En sportieve Maldenhemnaren die van hun sportgerief af willen, kunnen dit vanaf nu binnenbrengen in de sporthal Meos. De gemeente en het maatwerkbedrijf M Accent openen er een sportbrengpunt. Het gaat om een pilootproject en de opgedane ervaring zal gebruikt worden om te onderzoeken of dit concept ook op andere locaties en in andere gemeenten kan worden uitgerold. Hè? Right, says Fred, I'm too sexy. Ja, ja, dank u. Hè.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Sound. Een uur van licht en klankapparatuur. Voor al uw evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. West Sound, your event partner.
1: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be. Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. De zanger met de mooiste Zuiderse songs brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
2: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

Sonny en Cher, The Beat Goes On, 1967, Sting, If You Love Somebody, Set Them Free. En we gaan zo stiltjes naar het einde van Breakfast Club uur 1 op deze donderdag, 27 augustus. En dat doen we samen met Sir Cliff Richards, All My Love. We zijn er straks weer na het nieuws van 8. Oh.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: De grote natuurbrand op de Hoge Venen is mogelijk veroorzaakt door het Waalse Agentschap voor Natuur en Bos zelf. Dat meldt de RTBF. De brand ontstond vermoedelijk door een landbouwvoertuig tijdens maaiwerken. En dat voertuig zou dus van de overheid zijn. Parket van Luik onderzoekt de zaak, maar geeft nog geen officiële bevestiging. Er is grote onrust over de nieuwe waarschuwingsteksten op alcoholreclame. Binnenkort moet daarop staan dat alcohol de gezondheid schaadt en dus niet enkel alcohol misbruik. De brouwers in de horecasector reageren woedend in een open brief. Artsen benadrukken dat burgers recht hebben op de juiste informatie, zeggen specialisten. Buitenlandse Zaken krijgt geen contact meer met twee Belgen na de zware overstromingen in Nepal. In de getroffen regio zijn 15 Belgische toeristen aanwezig. De ramp eiste al 157 levens en ook in buurland Tibet vielen 3 doden. Bijna 600 toeristen zijn nog vermist. Succes voor de Belgische vrouwenteams in Europa. OH Leuven won in de Champions League overtuigend met 1-4 op het veld van het Poolse Snojowicz. Volgende week woensdag is de terugmatch in Leuven. In de Europa Cup won Anderlecht de heenmatch met 2-1 van het Nederlandse Feyenoord dat al vroeg met 10 man viel. Beginnen regenachtig, daarna vrij zonnig en warm, 29 graden. Tegen de avond stijgt de kans op onweer. De dagen daarna wordt het wisselvallig, maar ook koeler met temperaturen rond 23 graden dan.
0: Radioactief.

Gonna Catch You, een nummer uit 1991 van een zekere Loni Gordon, afkomstig van haar album Cool as Ice. En welkom in deel 2 van Breakfast Club, hier op deze donderdag 27 augustus bij Actief. Straks Patrick Bruel, maar eerst Duncan Brown, The Wild Places. We gaan naar de jaren 70.

0: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.
1: Ce soir, j'ai pas envie de rentrer tout seul.

0: Voor wie non-stop info zoekt
1: en nieuwsgierig is ook.
0: En voor zij die liever even
2: alles willen vergeten.
0: Met non-stop muziek.
1: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: Klaar.

0: keuze. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Radioactief. De muziek van jouw leven.

Johnny B. Goode, Chuck Berry uit 1957 ook al. Hè. Het Plattelandcentrum Meetjesland, VZW en Komeet organiseren samen nu zaterdag 29 augustus de Meetjeslandse Merci. Met deze feestdag zetten ze alle cultuur- en erfgoedvrijwilligers in het Meetjesland in de bloemetjes. Ze beginnen zaterdag om 1:30 in de namiddag met een vrijwilligersmarkt in het Provinciaal Streekcentrum Huismanshoeve in Eeklo. Erfgoed- en cultuurverenigingen uit Meetjesland stellen er hun werking voor met interactieve standen en activiteiten. Om 16:30 volgt een bedankingsmoment voor alle aanwezige vrijwilligers. De toegang is gratis en meer informatie krijg je via de website www.komeet.be. Hier is Shirley Bassey. Something.

Shirley Bassey en Something uit 1970. En niet alleen had hij succes met Queen, maar ook solo had hij er een paar hitjes op zijn naam staan. Freddie Mercury, Living on My Own.

Got to be real, Cheryl Lynn en U2 hadden we ook nog met Sunday Bloody Sunday. En er staat een extra tunnelsluiting in Zelzate gepland voor dringende werken aan het wegdek in die Zelzate tunnel. De tunnel zal gesloten zijn vanavond om 21 uur tot morgen vroeg 5 uur. De tunnel wordt in beide richtingen afgesloten en er wordt een omleiding voorzien via Zelzate brug. Roy Orbison, it's over. You're

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
7: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
8: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

Diana Ross en de Supremes, Where Did Our Love Go? Ik zou niet weten waar de liefde naartoe is. Hè. Nick Kamen hadden we ook nog met Nobody Else. En dat was het wat betreft Breakfast Club de afgelopen 2 uurtjes voor deze donderdag 27 augustus. En eergisteren is Dolly Parton overleden. 80 jaar is ze geworden, deze country koningin. We gaan haar eren door een nummertje van haar te draaien. Backwoods Barbie. Ik wens jou nog een leuke donderdag en graag tot morgen vanaf 7 uur hier bij Actie.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

0: je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: Buitenlandse Zaken krijgt geen contact meer met twee Belgen na de verwoestende overstromingen in Nepal. Er wonen zo'n 70 landgenoten daar en 15 Belgische toeristen bevinden zich in de rampregio. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 157. Ook in buurland Tibet vielen 3 doden. Bijna 600 toeristen zijn nog vermist. De overstromingen die zijn ontstaan na hevige regenval. En dat gebeurt wel meer in Nepal, want men zit daar nu in het seizoen. De Amerikaanse professor Nathan Kamnes moet de komende 3 maanden verplicht telewerken en mag geen les meer geven. Dat heeft de universiteit in Gent beslist in afwachting van een tuchtprocedure. Kamnes beschuldigde een collega aan de Universiteit van Cambridge van plagiaat, die niet veel later dood werd teruggevonden. De U Gent onderzoekt nu wat zijn precieze rol is in deze zaak, want het blijft allemaal een beetje vreemd. En onze prins Gabriel zet vandaag een nieuwe stap in zijn militaire carrière. Na 4 jaar aan de Koninklijke Militaire School ontvangt hij zijn masterdiploma in de sociale en militaire wetenschappen. Maar zijn opleiding bij Defensie gaat verder. In Aarle, waar hij wordt gevormd tot pelotonscommandant bij de infanterie. Dat meldt het Nieuwsblad en is ook bevestigd door VRT Nieuws. Vervolgens wacht hem een opleiding tot paracommando in Marche-les-Dames. Succes voor de Belgische vrouwenteams in Europa. In de laatste voorronde van de Champions League won OHA Leuven overtuigend met 1-4 in Polen. Volgende week woensdag volgt de terugmatch in Leuven. In de Europa Cup won Anderlecht de heenmatch met 2-1 van het Nederlandse Feyenoord. Ook hun beslissende terugwedstrijd staat volgende week op het programma. We beginnen met regen, maar daarna wordt het zonnig en warm, zeg maar heet, 30 graden. Tijdens de avond stijgt de kans op onweer opnieuw. De dagen daarna wordt het wisselvallig en koeler met temperaturen tot 23 graden.
0: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg, net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familieradio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Aie pa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

Decoratie Slang is het Lievegem Stegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: This is going out to the whole wide west side. Know what I'm saying?

0: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
1: Wisounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LEDscreens op www.wisounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at wisounds.be of op het nummer 050 61 34 95. Wisound, jouw feest begint bij ons.
2: Maandag 14 september is het The White Night Party in de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
3: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In het Leopoldkanaal in Middelburg bij Maldegem is ter hoogte van het Polderken een grote vissterfte vastgesteld. In de buurt van de grote werken aan de expressweg N49 drijven heel wat dode vissen. Volgens de Vlaamse Waterweg ligt de oorzaak vermoedelijk bij de plotse weersomslag van vorige week met hevige neerslag. De UGent legt onderzoeker Nathan Govnas verplicht 3 maanden telewerk op. In die periode mag hij ook geen onderwijsactiviteiten uitvoeren. De universiteit heeft dat aangekondigd op haar website. Eerder verdedigde rector Petra de Sutter nog de aanpak van de universiteit in de zaak Govnas na internationale kritiek. Aan het station van Sint-Niklaas heeft de politie een veiligheidspunt geopend. Verschillende diensten die zitten er samen om sneller te kunnen optreden bij problemen. Voor het gebouw staat ook een opvallende praatpaal die bij noodgevallen kan worden gebruikt. Het Algemeen Ziekenhuis Sint Blasius wil tegen eind 2028 een nieuwe campus in Zele klaar hebben. Het nieuwe gebouw komt op hetzelfde terrein als de huidige campus en wordt 2600 vierkante meter groot. Tijdens de werken blijft de bestaande campus volledig operationeel. Het ziekenhuis sluit een fusie met een ander ziekenhuis uit, maar wil wel nauwer samenwerken met andere zorginstellingen. Gemeenteraadslid Wouter Bracke van Vlaams Belang Wetteren heeft bij de gouverneur van Oost-Vlaanderen klacht ingediend tegen de gemeente Wetteren. Aanleiding is het uitschakelen van de reacties op een Facebookbericht van de gemeente over het slotevenement van openluchtzwembad De Warande. In Gent zijn afgelopen woensdag uitzonderlijk veel koppels in het huwelijksbootje gestapt. Maar liefst 34 koppels die gaven elkaar het ja-woord. En de drukte heeft te maken met het gratis trouwen op woensdag. En tijdens de intussen bijna afgelopen zomervakantie was dat een maand lang niet mogelijk. En afgelopen woensdag, gisteren dus, kon het voor het eerst opnieuw. En dat zorgde meteen voor een record aantal huwelijken.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
5: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
6: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: begin regenachtig, daarna vrij zonnig en warm, 29 graden. Tegen de avond stijgt de kans op onweer. De dagen daarna wordt het wisselvallig, maar ook koeler, met temperaturen rond 23 graden dan.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief.

0: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Voor die...
2: Goedemorgen.
1: Waarbij je het liefst opstaat met...
3: een rustig deuntje.
1: En voor de...
4: Goedenavond.
1: Waarbij je de dag wil verteren door te...
5: dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Klaar voor een...

Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

I knew about it. I just didn't care.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In het Leopoldkanaal in Middelburg bij Maldegem is ter hoogte van het Polderken een grote vissterfte vastgesteld. In de buurt van de grote werken aan de expressweg N49 drijven heel wat dode vissen. Volgens de Vlaamse Waterweg ligt de oorzaak vermoedelijk bij de plotse weersomslag van vorige week met hevige neerslag. De UGent legt onderzoeker Nathan Govnas verplicht 3 maanden telewerk op. In die periode mag hij ook geen onderwijsactiviteiten uitvoeren. De universiteit heeft dat aangekondigd op haar website. Eerder verdedigde rector Petra de Sutter nog de aanpak van de universiteit in de zaak Govnas na internationale kritiek. Aan het station van Sint-Niklaas heeft de politie een

0: veiligheidspunt geopend. Verschillende diensten die zitten er samen om sneller te kunnen optreden bij problemen. Voor het gebouw staat ook een opvallende praatpaal die bij noodgevallen kan worden gebruikt. Het Algemeen Ziekenhuis Sint Blasius wil tegen eind 2028 een nieuwe campus in Zele klaar hebben. Het nieuwe gebouw komt op hetzelfde terrein als de huidige campus en wordt 2600 vierkante meter groot. Tijdens de werken blijft de bestaande campus volledig operationeel. Het ziekenhuis sluit een fusie met een ander ziekenhuis uit, maar wil wel nauwer samenwerken met andere zorginstellingen. Gemeenteraadslid Wouter Bracke van Vlaams Belang Wetteren heeft bij de gouverneur van Oost-Vlaanderen klacht ingediend tegen de gemeente Wetteren. Aanleiding is het uitschakelen van de reacties op een Facebookbericht van de gemeente over het slotevenement van openluchtzwembad De Warande. In Gent zijn afgelopen woensdag uitzonderlijk veel koppels in het huwelijksbootje gestapt. Maar liefst 34 koppels die gaven elkaar het ja-woord. En de drukte heeft te maken met het gratis trouwen op woensdag. En tijdens de intussen bijna afgelopen zomervakantie was dat een maand lang niet mogelijk. En afgelopen woensdag, gisteren dus, kon het voor het eerst opnieuw. En dat zorgde meteen voor een record aantal huwelijken.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Mwah.

0: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
1: Restaurant De Kaai wordt steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg, net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familie Radio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge, verwacht jullie in het wit.

gezegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Buitenlandse Zaken krijgt geen contact meer met twee Belgen na de verwoestende overstromingen in Nepal. Er wonen zo'n 70 landgenoten daar en 15 Belgische toeristen bevinden zich in de rampregio. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 157. Ook in buurland Tibet vielen 3 doden. Bijna 600 toeristen zijn nog vermist. De overstromingen die zijn ontstaan na hevige regenval. En dat gebeurt wel meer in Nepal, want men zit daar nu in het seizoen. De Amerikaanse professor Nathan Kamnes moet

0: de komende 3 maanden verplicht telewerken en mag geen les meer geven. Dat heeft de universiteit in Gent beslist in afwachting van een tuchtprocedure. Kavnas beschuldigde een collega aan de Universiteit van Cambridge van plagiaat, die niet veel later dood werd teruggevonden. De UGent onderzoekt nu wat zijn precieze rol is in deze zaak, want het blijft allemaal een beetje vreemd. En onze prins Gabriel zet vandaag een nieuwe stap in zijn militaire carrière. Na 4 jaar aan de Koninklijke Militaire School ontvangt hij zijn masterdiploma in de sociale en militaire wetenschappen. Maar zijn opleiding bij Defensie gaat verder. In Aarlen, waar hij wordt gevormd tot pelotonscommandant bij de infanterie. Dat meldt het Nieuwsblad en is ook bevestigd door VRT Nieuws. Vervolgens wacht hem een opleiding tot paracommando in Marche-les-Dames. Succes voor de Belgische vrouwenteams in Europa. In de laatste voorronde van de Champions League won OHA Leuven overtuigend met 1-4 in Polen. Volgende week woensdag volgt de terugmatch in Leuven. In de Europa Cup won Anderlecht de heenmatch met 2-1 van het Nederlandse Feyenoord. Ook hun beslissende terugwedstrijd staat volgende week op het programma. We beginnen met regen, maar daarna wordt het zonnig en warm, zeg maar heet, 30 graden. Tijdens de avond stijgt de kans op onweer opnieuw. De dagen daarna wordt het wisselvallig en koeler met temperaturen tot 23 graden.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Laffont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Beginnen regenachtig, daarna vrij zonnig en warm, 29 graden. Tegen de avond stijgt de kans op onweer. De dagen daarna wordt het wisselvallig, maar ook koeler, met temperaturen rond 23 graden dan.

0: voor die
1: goeiemorgen,
0: waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
0: En voor de
3: goedenavond,
0: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
1: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Klaar voor...

0: keuze. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Dit zijn jouw classics. Radioactief. De muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De dodentol in Nepal blijft oplopen. Volgens de politie zijn er nu al 270 doden geteld. Hoeveel er daar nog langs de Tibetaanse kant bij komen is onduidelijk. Er zijn ook al 1300 vermisten, onder hen 3 Belgen. Intussen heeft ook de Dalai Lama zijn medeleven betuigd. Dat is de spirituele leider van de Tibetaanse boeddhisten. Hij zegt dat hij zal bidden voor alle slachtoffers en meeleeft met de nabestaanden. Het KMI waarschuwt voor onweer deze namiddag en vanavond vanaf 5 uur code geel. Dat is dus duidelijk dat het hier en daar wel een beetje zou kunnen gaan rommelen. Het nummer 1722 is geactiveerd. Daar kan je bellen voor stormschade. Voor noodsituaties bel je naar 112. De rechtbank van Gent heeft straffen uitgesproken voor een bende Chinese mensensmokkelaars. De kopstukken, 33 mensen in totaal, zijn veroordeeld tot celstraffen van 7 jaar en geldboetes die oplopen tot een paar miljoen. Voor mensenhandel en bendevorming. 4 van hen zijn ook schuldig bevonden aan mensenhandel met de dood tot gevolg omdat een prostituee werd gedood door een klant. Tijdens de eerste helft van dit jaar vonden al 6300 huisdieren een nieuw baasje via adopterendier.be, zegt bevoegd minister Weidt. Op die website kunnen alle asielen in Vlaanderen hun dieren aanbieden. Katten en honden blijven de populairste dieren met 3700 geadopteerde katten en zo'n 1300 honden. Hier en daar komt de zon nog door, maar dus deze namiddag en vanavond regen en onweer, temperaturen tot 30 graden. Morgen opnieuw regenachtig en een stuk frisser, 22 graden. Het weekend afwisselend zon en buien, 23 graden. Ook maandag nog wisselvallig en vanaf dinsdag wordt het dan opnieuw droger.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment, Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.b.

mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg, net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familieradio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
0: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

19 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendsesteemweg 49 in Meetkerken bij Brugge, verwacht jullie in het wit.

is de West Sound, your event partner. Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In het Leopoldkanaal in Middelburg bij Maldegem is ter hoogte van het Polderken een grote vissterfte vastgesteld. In de buurt van de grote werken aan de expressweg N49 drijven heel wat dode vissen. Volgens de Vlaamse Waterweg ligt de oorzaak vermoedelijk bij de plotse weersomslag van vorige week met hevige neerslag. De UGent legt onderzoeker Nathan Govnas verplicht 3 maanden telewerk op. In die periode mag hij ook geen onderwijsactiviteiten uitvoeren. De universiteit heeft dat aangekondigd op haar website. Eerder verdedigde rector Petra de Sutter nog de aanpak van de universiteit in de zaak Govnas na internationale kritiek. Aan het station van Sint-Niklaas heeft de politie een veiligheidspunt geopend. Verschillende diensten die zitten er samen om sneller te kunnen optreden bij problemen. Voor het gebouw staat ook een opvallende praatpaal die bij noodgevallen kan worden gebruikt. Het Algemeen Ziekenhuis Sint Blasius wil tegen eind 2028 een nieuwe campus in Zeelen klaar hebben. Het nieuwe gebouw komt op hetzelfde terrein als de huidige campus en wordt 2600 vierkante meter groot. Tijdens de werken blijft de bestaande campus volledig operationeel. Het ziekenhuis sluit een fusie met een ander ziekenhuis uit, maar wil wel nauwer samenwerken met andere zorginstellingen. Gemeenteraadslid Wouter Brakke van Vlaams Belang Wetteren heeft bij de gouverneur van Oost-Vlaanderen klacht ingediend tegen de gemeente Wetteren. Aanleiding is het uitschakelen van de reacties op een Facebookbericht van de gemeente over het slotevenement van openluchtzwembad De Warande. In Gent zijn afgelopen woensdag uitzonderlijk veel koppels in het huwelijksbootje gestapt. Maar liefst 34 koppels die gaven elkaar het ja-woord. En de drukte heeft te maken met het gratis trouwen op woensdag. En tijdens de intussen bijna afgelopen zomervakantie was dat een maand lang niet mogelijk. En afgelopen woensdag, gisteren dus, kon het voor het eerst opnieuw. En dat zorgde meteen voor een record aantal huwelijken.
1: De muziek van jouw leven.

0: Wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Nog droog met hier en daar wat zon, maar deze namiddag en vanavond dus regen en onweer. Temperaturen 30 graden vandaag. Morgen regenachtig, een stuk frisser, 22 graden. In het weekend afwisselend zon en buien, graad of 23. En ook maandag blijft wisselvallig. Vanaf dinsdag wordt opnieuw droger.
1: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.
1: Klaar voor...

0: voor die...
1: Goedemorgen.
0: Waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de...
2: Goedenavond.
0: Waarbij je de dag wil verteren door te...
3: Dansen op deze toppers.
4: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: De hele dag door. Dit is Radio Actief.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In het Leopoldkanaal in Middelburg bij Maldegem is ter hoogte van het Polderken een grote vissterfte vastgesteld. In de buurt van de grote werken aan de expressweg N49 drijven heel wat dode vissen. Volgens de Vlaamse Waterweg ligt de oorzaak vermoedelijk bij de plotse weersomslag van vorige week met hevige neerslag. De UGent legt onderzoeker Nathan Govnas verplicht 3 maanden telewerk op. In die periode mag hij ook geen onderwijsactiviteiten uitvoeren. De universiteit heeft dat aangekondigd op haar website. Eerder verdedigde rector Petra de Sutter nog de aanpak van de universiteit in de zaak Govnas na internationale kritiek. Aan het station van Sint-Niklaas heeft de politie een veiligheidspunt geopend. Verschillende diensten die zitten er samen om sneller te kunnen optreden bij problemen. Voor het gebouw staat ook een opvallende praatpaal die bij noodgevallen kan worden gebruikt. Het Algemeen Ziekenhuis Sint Blasius wil tegen eind 2028 een nieuwe campus in Zele klaar hebben. Het nieuwe gebouw komt op hetzelfde terrein als de huidige campus en wordt 2600 vierkante meter groot. Tijdens de werken blijft de bestaande campus volledig operationeel. Het ziekenhuis sluit een fusie met een ander ziekenhuis uit, maar wil wel nauwer samenwerken met andere zorginstellingen. Gemeenteraadslid Wouter Bracke van Vlaams Belang Wetteren heeft bij de gouverneur van Oost-Vlaanderen klacht ingediend tegen de gemeente Wetteren. Aanleiding is het uitschakelen van de reacties op een Facebookbericht van de gemeente over het slotevenement van openluchtzwembad De Warande. In Gent zijn afgelopen woensdag uitzonderlijk veel koppels in het huwelijksbootje gestapt. Maar liefst 34 koppels die gaven elkaar het ja-woord. En de drukte heeft te maken met het gratis trouwen op woensdag. En tijdens de intussen bijna afgelopen zomervakantie was dat een maand lang niet mogelijk. En afgelopen woensdag, gisteren dus, kon het voor het eerst opnieuw. En dat zorgde meteen voor een record aantal huwelijken.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Restaurant De Kaaiboord is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaiboord in Aardenburg. Net over de grens, dicht bij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familie Radio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
0: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge, verwacht jullie in het weekend.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor een uitzonderlijk zware avondspits zometeen op de Antwerpse ring richting Gent. De hinder is ontstaan door een incident met een vrachtwagen. Die heeft daar een lading verloren.

0: 10 jaar tijd. Alleen al tijdens de hittegolf eind juni vielen er bijna 10.000 doden. Vooral ouderen en vrouwen zijn het slachtoffer geworden. Zo blijkt tenminste uit de laatste cijfers. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald gaat steeds verder achteruit, schrijven Noorse media. De hele familie is samengeroepen in het ziekenhuis. Hij ligt daar met complicaties als gevolg van bloedarmoede. De Noorse koning Harald is de oudste vorst van Europa. Hij is 89. De weersverwachting met hier en daar nog wat wolken en ook wat zon is het voorlopig droog en warm, 30 graden. Maar vanavond kans op hevig onweer. Morgen regenachtig, een stuk frisser, 22 graden. In het weekend afwisselend zonnebuien, 23 graden. Ook maandag nog wisselvallig en vanaf dinsdag wordt het opnieuw droger.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Lisa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
1: Wisound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wisound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wisound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wisound, jouw feest begint bij ons.
2: Maandag 14 september is het The White Night Party in de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge, verwacht jullie in het wit.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor een uitzonderlijk zware avondspits zometeen op de Antwerpse ring richting Gent. De hinder is ontstaan door een incident met een vrachtwagen. Die heeft daar een lading verloren. Wie van Hasselt of Turnhout richting Gent moet, rijdt best om via Brussel. De nieuwe staatsbonds nemen een vliegende start. Op de eerste dag is er voor 193 miljoen euro ingeschreven. Dat is 4 keer meer dan bij de vorige uitgifte in juni. Het gaat om een staatsbon op 1 jaar en eentje op 10 jaar met een rendement van respectievelijk 1,92 en 2,59%. De obligaties worden op 4 september officieel uitgeschreven. In Duitsland zijn dit jaar al meer dan 15.800 mensen gestorven door de extreme hitte, blijkt uit cijfers van de Duitse Volksgezondheidsdienst. Het hoogste sterftecijfer in 10 jaar tijd. Alleen al tijdens de hittegolf eind juni vielen er bijna 10.000 doden, vooral ouderen en

0: Er 22 graden, in het weekend afwisselend zon en buien 23 graden. Ook maandag nog wisselvallig en vanaf dinsdag wordt het opnieuw droger.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

Gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg, net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familieradio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
0: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

0: De weersverwachting met hier en daar nog wat wolken en ook wat zon is het voorlopig droog en warm 30 graden, maar vanavond kans op hevig onweer. Morgen regenachtig, een stuk frisser, 22 graden. In het weekend afwisselend zon en buien, 23 graden. Ook maandag nog wisselvallig en vanaf dinsdag wordt het opnieuw droger.
1: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

0: jouw keuze.
1: Voor die
2: goeiemorgen,
1: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
1: En voor de
4: goeienavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
2: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
7: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur.

0: Openbare omroep. Mladic kreeg 5 jaar geleden levenslang voor zijn rol in volkerenmoord op moslims in Bosnië in de jaren 90. Daarbij werden meer dan 8000 mannen gedood door Bosnisch-Servische troepen. Mladic kon zich jarenlang verstoppen in Servië tot zijn arrestatie in 2011. Hij werd 84. Onze prins Gabriel is afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Gabriel kreeg zijn diploma uit handen van zijn papa koning Filip. Ook koningin Mathilde en kroonprinses Elisabeth waren op de ceremonie aanwezig. Het was best een uitdagende opleiding. Prins Gabriel gaat nu nog een opleiding volgen tot paracommando bij het leger. In Sint-Gilles in Brussel zijn 5 mensen opgepakt met drugs op zak. Een van hen had een wapen bij, meldt de politie. Ze werden dinsdagnacht opgepakt, maar het nieuws is nu pas bekend. Of de 5 iets te maken hebben met de schietincidenten is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. Een stunt van de volleybalvrouwen op het TK. De Yellow Tigers wonnen van Nederland na 5 sets en pakken zo 5-5 in de groepsfase en eindigen daarmee eerste in de groep en stoten door naar de 8e finales. Op 31 augustus of op 1 september nemen de Tigers het in Istanbul op tegen de nummer 4 uit groep A. Dat is op dit moment Slovenië. De weersverwachting hebben we dan. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het kan stevig gaan regenen en lokaal onweren. Vannacht trekken de buien weer weg en wordt het droger bij 17 graden. Morgen wisselvallig en een pak frisser bij 20 graden. Het weekend opnieuw wisselvallig en 23 graden dan.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22.30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In het Leopoldkanaal in Middelburg bij Maldegem is ter hoogte van het Polderken een grote vissterfte vastgesteld. In de buurt van de grote werken aan de expressweg N49 drijven heel wat dode vissen. Volgens de Vlaamse Waterweg ligt de oorzaak vermoedelijk bij de plotse weersomslag van vorige week met hevige neerslag. De UGent legt onderzoeker Nathan Govnas verplicht 3 maanden telewerk op. In die periode mag hij ook geen onderwijsactiviteiten uitvoeren. De universiteit heeft dat aangekondigd op haar website. Eerder verdedigde rector Petra de Sutter nog de aanpak van de universiteit in de zaak Govnas na internationale kritiek. Aan het station van Sint-Niklaas heeft de politie een veiligheidspunt geopend. Verschillende diensten die zitten er samen.

0: andere zorginstellingen. Gemeenteraadslid Wouter Brakke van Vlaams Belang Wetteren heeft bij de gouverneur van Oost-Vlaanderen klacht ingediend tegen de gemeente Wetteren. Aanleiding is het uitschakelen van de reacties op een Facebookbericht van de gemeente over het slotevenement van openluchtzwembad De Warande. In Gent zijn afgelopen woensdag uitzonderlijk veel koppels in het huwelijksbootje gestapt. Maar liefst 34 koppels die gaven elkaar het ja-woord. En de drukte heeft te maken met het gratis trouwen op woensdag. En tijdens de intussen bijna afgelopen zomervakantie was dat een maand lang niet mogelijk. En afgelopen woensdag, gisteren dus, kon het voor het eerst opnieuw. En dat zorgde meteen voor een record aantal huwelijken.
1: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief, jouw classics, jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, jouw classics, jouw

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.